0: humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die ik

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges, en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij, en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn 2 periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
3: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
4: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
5: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
6: Wordt een lange reis?
5: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
7: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
2: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. Het loopt nu vast op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Afrit Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. Dan de A16, Breda richting Gorkum. Bij Zevenbergse Hoek 10 minuten oponthoud. De A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier vertraging. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Bij knooppunt Zonzeel 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
9: Het nieuws van bij ons, oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.
10: Simpel Simons.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang en dat merk je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je nu 20 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden op de A27. Daardoor is het ook druk op de N322, Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en de aansluiting met de A2, 20 minuten oponthoud. En op de A27 zelf richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum, 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
6: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
5: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
7: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mensenzorg en spullen om te kunnen overleven.
5: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij knooppunt Empel een half uur vertraging. Iets verderop op de A2 bij Waardenburg ook een half uur oponthoud. Dan de A16 Breda richting Rotterdam bij Dordrecht 20 minuten vertraging. De A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden een kwartier extra reistijd. En op de A59 Den Bosch richting Os is bij Os een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
9: Het nieuws van bij ons. Oh yeah. De hits die je kent. Radio Horizon.
10: Simpel Simons.

0: Redactie Hans van den Broek, ik ben Hans van Groessen. Goedemorgen. Vanmiddag wordt aan de Loofvennen in Leende een nieuw pumptrack geopend. Bezoekers kunnen de pumptrack uitproberen met een stuntstep, BMX of mountainbike. En ook is er een grote stormbaan. En verzorgt stuntstepprof Davy Sanders, de huidige nummer 2 van de Benelux, om 4 uur een spectaculaire demonstratie. Na afloop beantwoordt hij vragen en vertelt hij meer over zijn sport. Tussen 4 uur en 5:30 krijgen de eerste 100 bezoekers een gratis portie friet. En om 5:30 verricht wethouder Martin Mordag de officiële opening van de pumptrack. Die middag kunnen jongeren zich ook aanmelden voor de Stuntstep Masterclass die Davy Sanders in augustus wil gaan verzorgen. Vanmiddag van 3 uur tot 7 uur de pumptrack aan de Loofvennen in Leende. De toegang is gratis. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek De Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 4:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek De Kempen. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot 7:30. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. En tot zover deze woensdagochtend editie van de regionale agenda berichten. Ze zijn allemaal terug te lezen op de site van RTW Horizon onder agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon.
3: Radio Horizon.
4: Play football.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is druk in de regio met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen 40 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht heb je een half uur oponthoud. En op de A27 richting Gorkum bij knooppunt Gorkum. Door wegwerkzaamheden nu 20 minuten extra reistijd. En tot zo.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
5: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
7: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg, al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt, je school, je activiteiten, je speeltuin, alles is weg.
6: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Ketikoti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
8: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht, wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
6: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer, de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, is bij Waardenburg een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen, 20 minuten oponthoud. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, bij Dordrecht een half uur vertraging. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum, bij knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: IVN Heesleende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnheesleende.nl. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3:00 PM tot 1:00 PM. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Budeldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
6: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad, voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Maar ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Waardenburg heb je 25 minuten extra reistijd. Van de A16, Breda richting Rotterdam. Bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Dan naar de A27, Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden heb je bij knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Drunenwest 25 minuten oponthoud. En de andere kant op de A59... richting knooppunt Zonzeel. Tussen Vlijmen en Waalwijk-Oost is een caravan geschaard. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Ja, luisteraars, een hele goede morgen. Van harte welkom. Horizon het werk met Van Dommel achter de knopjes. Het zijn draaglijke temperaturen buiten. Het is lekker, het zonnetje schijnt. Niet zoveel wind en zo'n graadje of 23, 24 gaat het worden vandaag. Nou, niet verkeerd. 7 minuten over 10 uur en vandaag de 1e juli. Ja, dus de echte zomer is nu toch wel begonnen. We hebben al heel wat voorproefjes gehad, maar dit zijn dan toch echt wel de zomermaanden bij uitstek. Juli, augustus en nog vaak ook nog september. Dus nou, oké. De komende tijd kunnen we wat fris en wat zonnig tegenaan. Oké, dan het WK voetbal gisteren gespeeld. De wedstrijd Ivoorkust tegen Noorwegen. En het werd een overwinning voor de Nooren. En die konden weer gaan roeien met 2-1. En Haaland, die loopt gewoon de bal in de goal. Hè? Die loopt gewoon in. Is je hard genoeg? Even kijken. Ja, was net hard genoeg. Dus die gaan verder. Dan hadden we, ik denk toch wel, een van mijn favorieten voor de wereldtitel. Frankrijk tegen Zweden. Frankrijk als elftal zeer compleet. Won ook met 3-0. En dan Mexico stond helemaal op zijn kop. Die wonnen met 2-0 van Ecuador. Heel dat land die ging helemaal door de dolle heen. En terecht, dat mag ook. Vanavond om 6 uur de wedstrijd Engeland tegen Congo. En dan onze zuiderburen vanavond om 10 uur wensen hen alle succes tegen Senegal. België, Senegal dus. Nou.

0: You can get it if you really want. Door Desmond Dekker. Het lijkt me dat je een beetje haast had. Het ging heel snel vandaag. Het kan er maar aan liggen. En daarvoor hadden we Spanning met Sister Golden Hair. Een cover van de originele hit van America was dat.
1: Oh, oh, oh.
0: Deze kom ik even binnengevallen. Hier is Level 42 met Hot Water. Kom maar jongens.

kom er nog even tussendoor. Hot Water door Level 42. Ja, er zijn nogal wat reacties binnengekomen naar aanleiding van het prestatiegedeelte van het Nederlands elftal, het oranje. En de belangrijkste opmerking was eigenlijk wel dat het niet oranje was zoals we dat kenden eigenlijk, zeg maar. Het mooie aanvallende voetbal, dat was eigenlijk helemaal weg. Nou, oké. Een van de redenen is waarschijnlijk waarom dat we er zo vlug uitlagen. Want Marokko, die heeft dus wel via de Nederlandse school laten zien hoe dat je dus wel een wedstrijd kunt winnen. Nou, oké. We zijn op de hoogte en we hebben het allemaal een beetje laten bezinken. Dus we gaan gewoon door. Nu dan even kijken uit de muziekagenda. Een berichtje van de mensen van Vigorenhof van Heden. Die hebben ook weer een druk programma van de zomer. En dan gaan we kijken naar komende zondag 5 juli. Een optreden van Ronald van der Lee. Smiddags van 2 uur tot 's avonds 6 uur daar. En dan op vrijdag 10 juli een foute summerparty. Van 4 uur 's middags tot 10 uur 's avonds bij Figaro van Heden. En op zondag 12 juli onvervalste rock'n'roll met McTaple uit de regio, dat bekende bandje. En die treden op van 's middags 2 uur tot 's avonds om 6 uur. En het is allemaal gratis entree bij Vigorenhof van Heden aan de Witrijd nummer 10, gemeente Bergijk. Het is eigenlijk de doorgaande weg van Eersel richting de Kaasboerin in België. Dat weten we allemaal, hè, waar we moeten zijn. Ja. Bij deze. En dat allemaal afgewisseld met de drive-in show van Frank Heesterbeek. Ik was bijna vergeten, joh. 18 minuten over 10 uur met deze Summertime Cruise.

Hope of Deliverance, een van de vele hits voor Paul McCartney. Hier bij Horizon het werk met Van Dommelen behind the buttons. Achter de knopjes dus, ja. Nu muziek uit Volendam, de formatie BZ en een van de vele hits ook van hen, Just an Illusion.

om bijna 10:30. We zitten midden in de heerlijke zomerperiode. En dan hebben we gedraaid voor je. We hadden Pearl straks Paul McCartney, Hope Deliverance. BZN gedraaid, Just an Illusion. En het wordt nu weer hoogste tijd voor een zo'n naderende zomerrit voor dit jaar. Ja, kom maar jongen. Hier is Rutger van Barneveld, sorry. En het heet Zwoele Zomernachten. Nou, vooruit dan maar.

0: Rhythm is a Dancer, de grote hit voor Snap, was dan alle geluidjes op de achtergrond. En daarvoor hadden wij Rutger van Barneveld met zijn zomerhit, de zwoele zomeravond, nacht en alles wat erbij hoort. Agendaberichten voor je.
1: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je benieuwd hoe een bijenkast er van binnen uitziet? Of wil je eens meer weten over honing, bijen en het werk van de imker? Ga dan aanstaande zondag naar de jaarlijkse open dag van de imkervereniging Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Tijdens de open dag is er van alles te beleven voor jong en oud. Ieder uur wordt er een bijenkast geopend en geven imkers uitleg over het leven van een honingbij. Ook zijn er demonstraties, korfvlechten, mandenvlechten, kaarsengieten en er is een winkel met verschillende bijenproducten geopend. Daarnaast zijn er heerlijke honingwafels verkrijgbaar en is de tentoonstelling De Oude Imkerij te bezoeken. In de prachtige tuin ontdek je bovendien alles over bloemen, bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Open dag bij de imkervereniging Het Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Komende zondag van 11 tot 5 aan de Broekkant 83 in Budel. Toegang is gratis. Het Heeser Vocaal Ensemble heeft aanstaande zondag een zomerconcert met als titel Un Tour de France. Op het programma staan onder meer renaissance liederen van Orland de Lassus, muziek van Camille Saint-Saëns en verscheidene eigentijdse composities. Pianiste Christine Sturkenboom begeleidt het koor en verzorgt samen met de violiste Ine Troelstra een gastoptreden. Ook het muziekgezelschap Kende die uit Nuenen verleent medewerking aan dit concert. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in de bar of tuin van Capella Put. Het zomerconcert van het Heeser Vocaal Ensemble, Un Tour du France, aanstaande zondag om 3:30 in de kapelzaal van Hotel Capella Put in Heesen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

Dat was de million seller hit voor de jongens, de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. We bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groeze wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Even het kuchje wegwerken. Kuch, hier. Ja, kuchje. Een kuch, een hoest. Hier, hoestje. Gaan we deze woensdag de 1 juli verder met The Shiny Happy People, getiteld door R.E.M. Yep.

Ja, blijf mooi, hè. Plaatje komt regelmatig voorbij in dit programma. De jongens van Doe Maar en Hetzelfde Meisje. En daarvoor hadden we R.E.M. met die Shiny Happy People. Was ook nog eens een aardig schijfje. Op deze woensdag, de 1 juli 2026. Horizon at Work. Leuk dat je erbij bent. Hier zijn de Gypsy Kings.

I fought the law and the law won uit de jaren 60. Bobby Fuller 4 hadden we voor je. En daarvoor de jongens van de Gypsy Kings. De Baila May Hit Parade van toen. We hebben nog geen SOB's voor je. En dan gaan we ze dadelijk op weg richting commercials. En de nieuws van 11 uur. All That She Wants is de plaat. Tot straks.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven, bij knooppunt Batendorp een kwartier extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, bij Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Utrecht, tussen Nieuwedijk en Noorderloos 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

0: The Runaway Train om 6 minuten over 11 uur. Hier bij Horizon Ontwerp met Van Dommel achter de knopjes hier. De mengtafel in de studio in Maarhezen. Als ik gewoon naar buiten kijk, zonnetje schijnt lekker. Het draait niet zo hard. Het is een graadje of 24 vandaag. Nou, lekker toch? En dat voor de 1e juli. Wat hebben we nog voor je? Ja, een plaatje die we niet zo vaak meer op de radio horen. Dus, en dan kom ik toch een keer weer voorbij. Dit was trouwens wel Train met Runaway. Soul Asylum met Runaway 2, moet ik zeggen. Die hoor je wel regelmatig. Maar de volgende plaat, dat is een heel tijdje geleden. En hij stond op een verzoekschijfje. Nou, dan gaan we het toch maar eens even draaien. Oscar Harris, kom maar jongen.
1: Engine!

Het is 11:15 met deze opname van Nick Kamen, I Promised Myself. Leuke plaat aan de voor. Heel diep terug in de tijd met Oscar Harris en de Twinkle Stars en Soldier's Prayer. Dat is een tijdje geleden. Had ook een groot hit met Try A Little Love, hè, was dat? Was eigenlijk de B-kant van een singeltje T.O.P. Maar dat is, ja, komt allemaal tot zijn tijd wel een keer te sprake. Maar in ieder geval, Soldier's Prayer stond op een A4'tje voor vandaag. Aan de loof en wordt straks om 3:00 de nieuwe pumptrack geopend in Leende. Nou, van die mensen die daar zin in hebben, ga maar eens kijken vanmiddag vanaf 3:00. Dus... En wij gaan even muzikaal naar Italië met Laura Pausini.

0: Het geluid van Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. En de voorhouden muziek uit Italië van Laura Pausini, Non ti paro. Horizon het werk, je moet het nog steeds doen met zo'n dommelen achter de knopjes.
1: Radio Horizon, iedere dag het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

0: Speciaal mix voor de Bee Gees was dat. Opname heet More Than a Woman. Het is bijna 11:30, ook bijna de hoogste tijd voor de agendaberichten. Gaan we dat doen? Ja, natuurlijk gaan we dat doen.
1: Horizon Agenda.
2: Redactie Hans van den Broek, ik ben Hans van Groessen. Goedemorgen. Vanmiddag wordt aan de Loofenne in Leende een nieuw pumptrack geopend. Bezoekers kunnen de pumptrack uitproberen met een stuntstep, BMX of mountainbike. En ook is er een grote stormbaan. En verzorgt stuntstepprof Davy Sanders, de huidige nummer 2 van de Benelux, om 4 uur een spectaculaire demonstratie. Na afloop beantwoordt hij vragen en vertelt hij meer over zijn sport. Tussen 4 uur en 5:30 krijgen de eerste 100 bezoekers een gratis portie friet. En om 5:30 verricht wethouder Martin Mordag de officiële opening van de pumptrack. Die middag kunnen jongeren zich ook aanmelden voor de Stuntstep Masterclass die Davy Sanders in augustus wil gaan verzorgen. Vanmiddag van 3 uur tot 7 uur de pumptrek aan de Loofenne in Leende. De toegang is gratis. Ben je op zoek naar werk of ander werk en wil je ervaring uitwisselen met andere werkzoekenden? Kom dan maandag 6 juli naar de Walk and Talk in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens deze gratis netwerkbijeenkomst staat het thema van werkdruk naar werkgeluk centraal. Walk and Talk is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar werk of een volgende stap in de loopbaan. De bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te netwerken, ervaringen te delen en van anderen te leren. Iedere maand staat een ander onderwerp centraal, zoals solliciteren, het opstellen van een cv of het voeren van een sollicitatiegesprek. Tijdens deze bijeenkomst geeft Karen Holstein tips en inzichten over het vinden van meer werkplezier en het maken van een bewuste loopbaankeuze. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gratis persoonlijk adviesgesprek met haar in te plannen via de website van Bibliotheek de Kempen. Maandag 6 juli van 2:30 tot 4:30 in Bibliotheek van Valkenswaard. De deelname is gratis. Wil je meer informatie, dan kan je dat alvast lezen in de agenda van Bibliotheek de Kempen. Bourgondisch Kranendonk komt er weer aan. Het jaarlijks cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveld naast kasteeltje Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. Voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig en dit speelgedeelte is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Zondag 12 juli van 1 tot 5:30. Bourgondisch Kranendonk bij Kasteeltje Kranendonk. En tot zover deze woensdagochtend editie van de regionale agenda berichten. Ze zijn allemaal terug te lezen op de site van RTW Horizon onder agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

Het geluid van George Michael en Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. En daarvoor Pat Benatar, Love is a Battlefield. En daarvoor helemaal de agendaberichten met Hans van Groeze en Hans van den Broek. Ja. Op deze woensdag, de 1 juli, vervolgen wij onze muzikale weg. Oh, joh, klinkt er mooi, hè? Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone.

0: The Godfather of Soul, James Brown, I Feel Good.
1: Ja, wij ook.
0: Het is bijna 10 voor 12. Ik kijk even op mijn lijstje en ik heb nog tijd voor Fleetwood Mac en Rhiannon en een stukje Survivor. En dan gaan we op weg richting commercials en de nieuws van 12 uur. Langs deze weg bedank ik jullie allemaal vast weer voor de aandacht. En wat mij betreft, tot morgen. Dag.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, 1 dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat bij Rooster een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens nu 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was het in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Klaverpolder 5 minuten vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum, voor knooppunt Gorkum 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
2: Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
5: This one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers,

0: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je benieuwd hoe een bijenkast er van binnen uitziet? Of wil je eens meer weten over honing, bijen en het werk van de imker? Ga dan aanstaande zondag naar de jaarlijkse open dag van de imkervereniging Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Tijdens de open dag is er van alles te beleven voor jong en oud. Ieder uur wordt er een bijenkast geopend en geven imkers uitleg over het leven van een honingbij. Ook zijn er demonstraties, korfvlechten, mandenvlechten, kaarsengieten en er is een winkel met verschillende bijenproducten geopend. Daarnaast zijn er heerlijke honingwafels verkrijgbaar en is de tentoonstelling De Oude Imkerij te bezoeken. In de prachtige tuin ontdek je bovendien alles over bloemen, bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Open dag bij de imkervereniging Het Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Komende zondag van 11 tot 5 aan de Broekkant 83 in Budel. Toegang is gratis. Het Heeser Vocaal Ensemble geeft aanstaande zondag een zomerconcert met als titel Un Tour de France. Op het programma staan onder meer renaissance liederen van Orland de Lassus, muziek van Camille Saint-Saëns en verscheidene eigentijdse composities. Pianiste Christine Sturkenboom begeleidt het koor en verzorgt samen met de violiste Ine Troelstra een gastoptreden. Ook het muziekgezelschap Kende die uit Nuenen verleent medewerking aan dit concert. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in de bar of tuin van Capella Put. Het zomerconcert van het Heeser Vocaal Ensemble, Un Tour du France, aanstaande zondag om 3:30 in de kapelzaal van Hotel Capella Put in Heesen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
4: Radio Horizon.
5: New truck, big lift.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB Plus
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS-journaal.
0: Van echt.
9: De vakantieperiode komt natuurlijk steeds dichter en dichterbij. Zijn we de maand juli begonnen. Vandaag de allereerste dag, woensdag, het midden van de week. Een bijzonder goede middag en welkom bij dit nieuwe kerstuur. Leuk dat je...

track gekomen. En deze wordt op woensdagmiddag vanmiddag dus 1 juli officieel geopend. Iedereen is daarbij van harte welkom tussen 3 en 7 uur... om kennis te komen maken met de nieuwe sport- en ontmoetingsplek. En tussen 4 en half 5 krijgen de eerste 100 bezoekers gratis een Porsche friet. En om 5:30 verricht wethouder Martin Mordang de officiële opening van de Pump Track. Je vindt hem dus aan de Loofvennen in Leende. De toegang is gratis. Ik zou zeggen, ga toch maar eens even een kijkje nemen.

0: lange tijd, misschien wel te lang, al niks meer gehoord van deze Amy McDonald. Wat heeft ze leuke platen gemaakt? Dit was daar een heel duidelijk voorbeeld van. Je hoorde This Is The Life.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer.

er komen wat vragen binnen. Wat is nou eigenlijk een pump track? Een pump track is een aaneengesloten circuit vol bulten en kombochten. Het wordt ook wel gezien als de ultieme kruising tussen een BMX-baan en een skatepark. Dus dat kun je allemaal vanmiddag zien in Leende. Het wordt vandaag officieel geopend. Hadden wij Candy State in Young Hearts Run Free. Is

horen de Soul Man. Het Heeser Vocaal Ensemble neemt bezoekers op zondag 5 juli mee op een muzikale reis door Frankrijk. Tijdens het zomerconcert Un Tour de France. Het concert begint om 3:30. 3:30 is het trouwens, in de kapelzaal van Hotel Kapeller Put in Heeze. De entree die bedraagt €12,50 per persoon. En reserveren is mogelijk via de website van het Heeser Vocaal Ensemble. En het zomerconcert wordt opgedragen aan koorlid Joep Elbers, die in maart van dit jaar is overleden. Na afloop is er natuurlijk ook gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in de bar of de tuin van Kapeller Put. Dus dat allemaal aanstaande zondag 5 juli. Om 4:30 het zomerconcert Un Tour de France. Goed gekozen, want ook de Tour de France gaat het komende week einde van start in Barcelona. Met een tijdrit. Maar goed, dat terzijde. Dit is Barry Manilow.

0: echte Madonna was van het album Like a Virgin. Ook Material Girl kwam bijvoorbeeld van dat album. Maar ook deze Dress You Up uit 1984. En daarmee is het om en erbij zo'n beetje 2:55 geworden. Oh, is dit muziek van Diggy Dex?
1: Ik heb toch alles zo gedaan wat jij verwacht. En alsnog lijkt het niet genoeg. Ik blijf malen in mijn stroom van gedachten. Al weet ik eigenlijk niet eens wat ik zoek.

Instappers. Nou hadden wij muziek van Starship. En alle berichtjes die je de hele dag door voorbij hoort komen in het regionieuws of in de Horizon-agenda. Ze zijn ten alle tijde na te lezen op onze website www.rtvhorizon.nl. Is dit muziek van Barclay James Harvest en Life is for Living.

dit zijn van die niet alledaagse hits die je dan ook voorbij hoort komen hier op Radio Horizon. In het tussenuur, we doen dit programma elke werkdag van maandag tot en met vrijdag tussen 2 en 3 uur. En suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Was dit muziek van Barclay James Harvest.

ook het komende weekend. Je hebt het al kunnen horen in het programma. Voldoende te beleven hier in onze regio. Dit was trouwens de Bauza, als ik het goed uitspreek, met Magnetic. En het staat genoteerd in de hitparade van dit moment. En mocht je verder nog geen andere plannen hebben, dan is het natuurlijk altijd wel leuk. Misschien als je een huisje aan de zee hebt. Want het weer wordt gewoon lekker. Lekker zomers weer. Dit is Zoe Levi en zij zingt over het huisje aan de zee.

0: aan de zee.
1: Als je het inderdaad hebt, een eigen huisje aan de zee. Maar je kan er natuurlijk ook altijd een huisje huren. En dan is het altijd wel lekker om even een weekendje lekker uit te waaien. Zoe Levi hadden wij op de radio.

Dus van die muziek om lekker in de vakantiestemming te komen. Want de vakanties komen natuurlijk steeds dichter en dichterbij. Hadden wij muziek van de Gibson Brothers en Que Sera Mi Vida. Bent u al een beetje gewend aan het idee dat we uitgeschakeld zijn tijdens het WK? Ai, ai, ai, ai. Het had zo

lied, want dat is natuurlijk van Andrea Bocelli en David Guetta. Maar dit is Shakira en Burna Boy en Die Die, hoorde je. Wij zeggen dag dag. Bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur van deze woensdagmiddag. De allereerste dag van alweer een nieuwe maand in juli. Straks om 4 uur dan melden we ons weer voor een nieuwe

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming, omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Even wat ruimte nodig?
6: Storage World Marhese heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Er staat 14 kilometer door de bergingswerk. En de andere kant op tussen Ridderkerk en de Moerdijkbrug is het op onthoud een kwartier. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.
10: Ja, dan hoor, het is even na 4 uur geworden. Een bijzonder goedemiddag op deze woensdag, deze 1 juli. Zijn wij weer begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Onderweg naar 6 uur. Leuk dat je luistert.

kreeg het advies op jonge leeftijd al van mijn eigen moeder. Ik heb het overgedragen naar mijn eigen kinderen. Never trust a stranger. En het advies kregen wij deze middag van Kim Wilde. Motorrijders, trikers en zijspanrijders uit binnen- en buitenland komen van vrijdag 3 tot en met zondag 5 juli samen in Budel voor de 25e editie van het Klimroos treffen. Met als hoogtepunt de traditionele toerrit voor de deelnemers van de Klimroos. Je hoort er later in de Horizon agenda nog meer over. Nogmaals een bijzonder goedemiddag. Dit is Clouseau.

0: Vlaamse band Clouseau door in het voorjaar van 1990 in Nederland. En naast het nummer is het vooral ook de knappe zanger Koen Wouters die menig meisjeshart sneller deed doen slaan in die tijd.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Horizon. Radio.

0: van Bonnie Raitt en Your Have a Heart. Yvian Heeseleende start met een nieuwe fase om te zien of de vorig jaar aangelegde 14 amfibietunnels langs de Zomerse Weg daadwerkelijk worden gebruikt voor de jaarlijkse trek van padden, kikkers en salamanders. De aanleg van 10 tunnels in Heesen en 4 in Zomeren werden mogelijk gemaakt dankzij een succesvolle crowdfundingactie in 2023. En nu willen de initiatiefnemers weten of de tunnels doen waarvoor ze uiteindelijk ook zijn aangelegd.
1: Het nieuws uit de regio.

van Alex Warren. En je hoorde de Fever Dream. Daarmee is het om en bij 5 minuutjes voor half 5 geworden. Hadden we eerder deze middag de Belgische band Clouseau met Koen Wouters, Koen en Chris. Is dit een Engelstalig nummer van ook een Belgische band? En daarmee scoorden zij een nummer 1 hit in België en ook in Nederland in 1988. Soul Sister and the Way to Your.

Ed Sheeran met ZZM. En in één keer was het dan ook wereldnieuws. In het ziekenhuis in Veldhoven is onlangs een eeneigen vierling geboren. En omdat de baby's al met ruim 29 weken ter wereld zijn gebracht, liggen ze nog altijd in het ziekenhuis, laat het Maxima Medisch Centrum weten. Goh, vier baby's in één keer, identiek. Het is ongelooflijk. Wordt een lekkere drukke periode.

0: van de vierling komen uit Gambia en wonen sinds ruim een jaar al in Nederland. Ze hadden al een dochter en nu zijn daar de zoons Adam, Amir, Hassan en Hussein bijgekomen. Je kan dus als vader waarschijnlijk niet gaan zeggen, nou dat zijn geen kinderen, geen zonen van mij. No son of mine. Genesis, wel heel wonderlijk wat daar gebeurd is, in ieder geval. Dit is muziek van Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for quarter?
0: Ik moet even kijken, maar
1: I gotta make a phone call.
0: Okay, ik zoek
1: thank you.
0: Ja, komt wel goed.
1: Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I

0: IVN Heesleende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur of 1. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnheesleende.nl. De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Budeldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

zijn heerlijke dagen die we mogen beleven deze week hier in Zuidoost-Brabant. Heerlijke zomerse temperaturen. Hadden wij Bruce Springsteen en Waiting on a Sunny Day.

Het zijn de heerlijke hits die je hoort in het programma Echt van Echt. En u als luisteraar mag meedenken natuurlijk. Hè. Mocht er een leuke suggestie zijn, laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl. En daarvoor hadden wij nog Bruce Springsteen en Waiting on a Sunny Day. Dit is Bebe Rexha en Faithless.

0: zometeen alweer het allerlaatste weer, nieuws en verkeer van deze 1 juli van 5 uur. En na 5 uur zijn wij bijzonder graag bij u terug met nog veel meer.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Start je dag met Fortune Coffee.
5: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een half uur vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergshoek een kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A27 Breda-Utrecht tussen Hank en Noordeloos 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten extra bij kwijt op de A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel. Dan de A59 van Den Bosch naar Zierikzee tussen Made en Knoop. In Zonzeel is het op onthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Peter van Echt.

Van de Lubbe met de dijk. En als het golft, dan golft het goed. En in Frankrijk bij het nationale team op het WK, daar golft het goed. Die steven af rechtstreeks op een WK-finale.

0: Van harte welkom op deze woensdag, deze 1 juli. Welkom bij deel 2 van het programma Echt van Echt. We nemen je mee tot 6 uur. Was dit Soft Cell en je hoorde Tainted Love.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer. Het nieuws uit de regio, de zomerhits die je kent.

keertje Gloria Estefan. Jorde, Get On Your Feet. In het voorjaar ontstonden natuurbranden op defensieterreinen en deze hadden grote impact op de gebieden en hun omgeving. En naar aanleiding van deze branden heeft de Defensie een evaluatie uitgevoerd en met onmiddellijke ingang verbeteringen doorgevoerd.

vanaf nu mag de zogeheten springput op artillerie Schietkamp het Harde bij een groot natuurbrandgevaar alleen nog worden gebruikt als de brandweer op korte afstand klaarstaat. En een springput is een kuil die is gemaakt om gecontroleerd explosieven tot ontploffing te brengen. En de grote natuurbrand in het Harde ontstond volgens Defensie toen hete deeltjes van munitie uit de springkuil werden geslingerd. Dus nieuwe maatregelen rondom Defensie en hun oefeningen. Dat lijkt me ook niet meer dan normaal. De Novo Band hadden we met You're Gonna Be Mine. Dit is de nieuwe van Olivia.

0: Ben je toe aan verandering? Wil je meer inzicht in jezelf? Of ben je beroepsmatig geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling? Dan ben je welkom op zondag 5 juli op de open dag van cursuscentrum De Smederij in Soerendonk. Tijdens de middag maak je kennis met de cursussen, opleidingen en e-learning programma's van De Smederij. Bezoekers krijgen informatie en demonstratie van verschillende methodes die gericht zijn op persoonlijke groei, bewustwording en het doorbreken van belemmerende patronen. Ook professionals zoals coaches, therapeuten en psychologen kunnen kennis maken met geaccrediteerde opleidingen op het gebied van familieopstelling en energetische systeemtherapie. Zondag 5 juli vanaf 1:30 in De Smederij aan de Dorpsstraat 26 in Soerendonk. Parkeren kan gratis op het plein tegenover de kerk. Meer informatie vind je op desmederij.nl. Ben je benieuwd hoe een bijenkast er van binnen uitziet? Of wil je eens meer weten over honing, bijen en het werk van de imker? Ga dan aanstaande zondag naar de jaarlijkse open dag van de imkervereniging Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Tijdens de open dag is er van alles te beleven voor jong en oud. Ieder uur wordt er een bijenkast geopend en geven imkers uitleg over het leven van een honingbij. Ook zijn er demonstraties, korfvlechten, mandenvlechten, kaarsengieten en er is een winkel met verschillende bijenproducten geopend. Daarnaast zijn er heerlijke honingwafels verkrijgbaar en is de tentoonstelling De Oude Imkerij te bezoeken. In de prachtige tuin ontdek je bovendien alles over bloemen, bijen en hun belangrijke rol in de natuur. Open dag bij de imkervereniging Het Wilgenroosje op de Immenhof in Budel. Komende zondag van 11 tot 5 aan de Broekkant 83 in Budel. Toegang is gratis. Het Heeser Vocaal Ensemble heeft aanstaande zondag een zomerconcert met als titel Un Tour de France. Op het programma staan onder meer renaissance liederen van Orland de Lassus, muziek van Camille Saint-Saëns en verscheidene eigentijdse composities. Pianiste Christine Sturkenboom begeleidt het koor en verzorgt samen met de violiste Ine Troelstra een gastoptreden. Ook het muziekgezelschap Kende die uit Nuenen verleent medewerking aan dit concert. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten in de bar of tuin van Capella Put. Het zomerconcert van het Heeser Vocaal Ensemble, Un Tour du France, aanstaande zondag om 3:30 in de kapelzaal van Hotel Capella Put in Heeze. Tot zover de Horizon Agenda. Deze en andere berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.
4: Radio Horizon.
5: Parkje, biertje, vrienden.
6: Ik heb mijn

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Ja, don't worry, we waren er al die tijd wel, maar we stonden eigenlijk min of meer op de automatische piloot. Kent u dat? Uzelf op de automatische piloot zetten? De course hadden we met Would You Be Happier? Mark, Floor en Snelle met Parkje, Biertje en Vrienden. En dan die hele opvallende van Jean-Michel Jarre. Equinox Part 5, daar hebben we naar geluisterd. En de Lazy Song hadden we ook nog van Bruno Mars. En natuurlijk niet te vergeten de Horizon Agenda. Hans van den Broek en Hans van Groeze, bedankt. En alvast een hele fijne avond voor deze woensdagavond. Dit is Heart and These Dreams.

0: hiermee zijn we dan toch aan het einde gekomen van deze Echt van Echt. Hadden wij nog Hard met These Dreams.
1: Radio Horizon.
0: Ik wens u in ieder geval nog een hele fijne avond toe. En voor degenen die een potje voetbal willen kijken, vanavond speelt Engeland en België, geloof ik. Hè? Laten we hopen dat hun wel een rondje verder komen.

0: van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kotti. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Waardenburg doe je er een half uur langer over. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum. 25 minuten vertraging, dat komt door de werkzaamheden. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein ook 25 minuten vertraging. Er staat 6 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En daardoor loopt het weer vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor het knooppunt Paalgraven heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Frans van Dam.

0: uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land een half uur vertraging op de A2 van Utrecht. Vanuit Eindhoven naar Utrecht moet ik zeggen. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum heb je een kwartier vertraging. En de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein. 35 minuten vertraging over 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. Vanwege een vrachtwagen met pech. Op de A59 Den Bosch richting Os. Heb je tussen Os en Knoop. Paalgraven een half uur extra nodig door de file op de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
3: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
4: Mevrouw Keijzer.
3: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op. Hè? Of ze geeft geen antwoord, of ze vergeet hem.
4: U kunt gewoon
3: wel even uw vraag herhalen.
4: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen. Dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
2: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land een kwartier vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg. En de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht doe je 20 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
2: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Carton.
4: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
2: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A2 Den Bosch-Utrecht. Voor Zaltbommel heb je nu een kwartier vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
3: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
2: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
4: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
2: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
3: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
2: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
4: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
2: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens 10.000 vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een, naar later bleek, geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hit.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.